bus zo lut, want van mijn bus zo groot. Ik heb die leef, waardoor kan ik me zeggen. En du liegst door en kijkst einfach vergnügt.